Daar zal als je weg had van de bunny, de was een napje, wel mind the gap. Moest ik hem voorstellen. Had het fun? Die heb ik soms, die energy extra, die heeft dan. Win, I think of you. Goed voor me.